0: beautiful weather. You're listening to Island Radio on 88.6 FM. Why do we have to wait one more week for your impersonating trick?
1: Because I got a cold. My nose is... It's not working this time, so I have to wait another week.
0: But you can give a small try. Give me a small try, Dave.
1: No. You have to wait 1 week. Next week.
0: Je maakt me blij met een dode mus, Dave.
1: Nee, is niet een dode mus. Helemaal niks met een dode mus te maken. Ik ben gewoon hartstikke verkouden. Ik zit al de hele week potdicht. Mijn neus zit verstopt. Mijn keel. Moet je horen.
0: Sounds like my grandpa, Dave.
1: It's time for the eggs in the morning. How do you like your eggs in the morning?
0: Fertilized.
1: Thank you. This is Mr. Roy Ayers, and everybody loves the sunshine on 88.6 Island Radio.